Bijzonder goedenavond, luisteraar natuurlijk. We zijn afgestemd op de Peggy Show, de Sender Peggy Show. Biffy de Worm Amateur. De Worm Amateur. Kantjes in vlot tempo. Aangeboden door de BG Service. Pien maar een stukje service in, puur best. Neem aan die kant. Amateur, hey. Hoi, hoi. Luister maar even gezellig mee even aan die kant. Kantjes komen eraan, vlot tempo. Hij een voorkeur eventjes, non-stop, hier bij de BG Show. Luister maar even mee, hè. Ik hoop even dat de kantjes naar genoeg zijn. En de ontvangst prima is. Dan gaan we er even mooi even draaien. Even een paar mooie kantjes in. Even tot 7 uur eventjes. De BG Show. Met een mooi stukje regio content even naar die kant.

0: Miljoen biertjes, niemand wijst me naar de barman. Want ik wil 1 miljoen bier. Shari staat in de drukte, heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.
1: Mijn leven is zo gek en silly. Voel me Lil Uzi, maar ik kom niet uit Philly. Lean in mijn glas, ik dacht het was bier. Ik pas aan een shaggie, ze dacht het was bier. De wereld is zo mooi, het maakt me verdrietig. Ik ben met de gang en niemand is gierig. Ik fok niet met leems, dat vind ik onplezierig. Elke dag jarig, ik heb iets te vieren. Ik heb te vieren dat ik leef vandaag. Morgen weet ik niet, leven is vaag. Wat de planning is, leuk dat je het vraagt. Zwek even mooi als bloemen in vaas. Ik weet het kan pittig zijn, soms is de appel zuur. Voelt je aan de tand als glazuur. Chaos in brein, emotioneel vuur. Ik kijk op de klok, je kan raden welk uur.
0: Miljoen biertjes, niemand wijst me naar de barman. Want ik wil 1 miljoen bier. Shari staat in de drukte, heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.

0: Nathan, we kunnen opnemen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ik kan niet voor de tijd waar zijn.
1: Mm-hmm.
0: Wat stem jij eigenlijk?
1: Ik? Nou, luister maar naar het liedje, dan weet je het meteen.

poten op de grond. Maar je had misschien al beter kunnen zweven. Want het water stijgt je langzaamaan, maar zeker naar de mond. Het is te gek, dat is misschien.

Ja, even kijken hoor. Even zien of het nog helemaal lukt. Ik denk het hard wel hoor. Even wachten. Ja, komt even. Even zien hoor. Ja. Is hier wat modulatie op de band? Dat kan gebeuren. Ja, we komen er wel uit, hè? Gewoon rustig aan. Kalm tempo even naar die kant. Mooi weer hebben we erbij, hè, amateur? Sowieso. Dus even kijken. Ja. Nou. Ja. Dus even kijken. Ik zal hier nog even naar kijken. Ja, misschien doet hij het zo wel. Nou, goed. Doen we gewoon even dit kantje, kan ook even.

Ja, goedendag amateurs en luisteraars even. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het is bijna 7 uur of ja, het is uurtjes voorbij. Dat snoende even. Dan zullen we eventjes nog even de kantjes even belangs. Hier even. Oké. We begonnen even met Johnny Willems met de zaag Mars. Daar was het even Big Zeldzame. Locatie 020 dacht ik met 1 miljoen bier. Daar was het even Accent. Met kantje Pausa di Fiaccia. Fiaccia, sorry. Pausa di Fiaccia. En dat was even uit de regio Roemenië. Dat was even Mijn Talma Amateur met de ballade van Emanuele. Of van Sylvia Christel. Mooi kantje was dat wel. En was Peter Blanker met PvdA te gek. Wij vervolgden de uitzending met Rika Buurlagen. En op de achtergrond was het ook even natuurlijk Benny Hulshoff even. Met de Vergelding. Daar was even José Wolters met Geef je nooit gewonnen. We gingen toen verder met Heepie en Heepie. Dacht ik, nee, met Michelle met Waarom huilt u mama? Daar was het even Heepie en Heepie dus met Leren kinderen snel. Daar was het even Bonnie en José met Een engel als jij. Dan was het even de Midnight Spelshows met Signorita, koningin de nacht. Daar was het even Banda Toro met La Noche que murió Chicago. En dan was het even Bianca met de kleine Bianca. Dat was mooi even. In Duits even wel. En dit is even... Oh, er was nog even mascotte met de kleine nachtegaal. Het laatste stukje. Het eerste stukje hadden we daarvoor even gedaan. Het was een beetje... Ja, hoe heet zoiets? Een hiccup amateur. Of een, ja. Even een modulatie op de band, zeggen ze dan. En dan waren nu nog even de strings. Of gewoon strings eigenlijk. Met de praatpolka. Mooi stukje muziek in. Amateur. Oké, volgende week zijn we wederom retour. Luisteren we dan ook maar weer even mee. En we zijn ook nog even op de Mixcloud. Daar staat alles gewoon even na te luisteren. Dik, dacht ik. Dik 200 uur regio-content daar eventjes. Mooi en voor op vakantie. Dacht ik wel even.

0: kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, de luisteraar en amateur is weer afgestemd op de PG-show bij de Warme Amateur. Tussen 6 en 7 weer even wat regio-content even. Kantjes worden even aangeboden door de PG-service. Een stukje logistieke partner, commerciële partner ook hier een van de PG-service. PG-show. Pardon. Er zit een stukje modulatie op de band. Dus even een mooi stijf uurtje regio content hier even bij de amateur. Even een stijf uurtje. Ik hoop even dat de kantjes aan genoegen zijn en de ontvangst prima is. Gaan we even een mooie selectie draaien even hier. En voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd. Luister maar heel gezellig mee.

Ja, ga mooi even stijf uurtje regio content draaien, Brian. Hier bij de Worm Amateur. Luister gewoon even mee, hè. Het is vrijdagavond.

En tot een uurtje of 7 eventjes wat mooi stijf uurtje puur beste regio content. Hebben we weer even meegenomen. In de Aldi-tas, hè? Voor iedereen die afgestemd is.

Ja, de amateur en de luisteraar, het is even weer afgelopen hier bij de BG Show. Want het is even een uurtje voorbij, hè? Klokje tikt door. En het klokje zegt, nou, het is afgelopen even. Dus even alles even op een rijtje. We begonnen met Tundra, met Nordlicht. Dat is de instrumentale versie van het kantje Noorderlicht. En dan was het een sneeuwbal trio's met uit de locatie Winschoten. Met de band van staal. Dan was het even een Spencer trio met Bobby Klein. Bobby Klein, dat is echt al een onnozele eigenlijk. Met Diep in het Hart van Drenthe. En dan was het even de Indigenous Peoples even achter elkaar. Dat was even Giorgio Mamani, Flor Margarita. Was even uit de regio Peru, dacht ik. Dan was het even Moonray met Comanchero, regio Italië. Dan was het even Linkray met Comanche. En dan was het even Chikuli met Yapma Banana, sorry, Yapma Bana Numera. En dat betekent, amateur, houd me niet voor de gek. Dat was even regio Bulgarije. Dan was het even Morning Light, locatie Nieuw-Weerdingen. En het kantje was even onbekend, maar het, hoe heet het, er is een hele mooie video bij gemaakt. Het is een video voor een huwelijk. En dan was het even de schorpioen met vergelijk hetzelfde kantje, de schorpioen. En dan was het even slotkoers, gospelteam slotkoers uit de locatie Vroomshoop met het Hemels Jubelfeest. Dan was het even heel mooi, was Nicolai Guta met Nou Doine, oh sorry, Nicolai Guta met Doine Numeradatja Oimuri. En dat betekent, amateur, als ik sterf, mijn vrouw, locatie, sorry, regio Roemenië. En was het even een Apollo trio, regio Friesland, met Lijpei Sikje. Dat is een niet in het Nederlands te vertalen woord, het Liepei, dat is eigenlijk onvertaalbaar. Misschien Lijpei komt er nog het beste bij in de buurt, het dichtste bij in de buurt, Lijpei Sikje. En dan was het even Starlighters met De Tranen. Stukje ervan. En dan nou nog even Albert Hendricks met Ga met me mee. En de gaan de band verlaten. En keren volgende week wederom retour in Shala natuurlijk. Even nee, kijk hoor. Ja. Deze nog even zo. Nee, ja. Nee, ik moet deze. Ja. Oké. Okay. Bedankt even voor het luisteren. Oké. Okay.

0: volgende programma wordt dan aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team. Ja.

0: Goeiedag, amateurluisteraar. Ik ben even afgestemd op de warme amateur. Hey.
1: Hallo.
0: Het is... Ja, hallo. Het is, we zijn eventjes hier rechtstreeks uit de warm studio's. In de warm hoofdkwartier. In de... Jachthamerstad, hè? Dus Jachthamerstad. Ja. Hey. Nou, zo. Ja, een beetje die echo, hè? Dat is even de BG Show. Show. Hier bij de Worm Amateur. Live. Direct even, hè? Het is nu hier... Central Jachthamerstad Time. 6:03. En op 3 april alweer. Goede vrijdag, hè? Good Friday. Hier bij de Worm Amateur. We gaan weer even een stijf uurtje. Heerlijke, lekkere, aangename, puurbeste, super regio content eventjes er doorheen jagen. Bij de Worm Amateur. Hier bij de BG Show. Die weer aangeboden wordt door die partner, hè? Die commerciële partner. Die kwistig is met de pecunia's. Zodat ik weer eventjes een paar uurtjes vrij kan nemen van het werk. En dan eventjes dit allemaal eventjes in elkaar kan draaien. Hoor. Dat. Gewoon rechtstreeks. Ook mag ook wel weer eens een keertje. Potje bier erbij, lekker. Volgende week dus niet, hè? Volgende week dan is er Rewire. In de residentie, daar zijn we ook even bij. Dan zenden we niet uit hier bij de BG Show. Misschien wel eventjes toch even opnemen. Je weet het niet, hè, hoe het gaat. Maar het is een beetje druk op de zaak vandaag. Dus we gaan even mooi even met elkaar, jij en ik, amateur en luisteraar, eventjes lekker naar een stijf uurtje puurbeste selectie, eigen voorkeur, non-stop, regio content, harken. Nou, daar kijken we naar uit, hè? Ik kijk er wel naar uit, ik vind het fijn. Ik hoop dat jij ook, en ik hoop dat de kantjes naar genoegen zijn wat dat betreft, en de ontvangst weer eventjes 100% is aan die

Het mooiste meisje uit de stad. Het lied dat hij zong was voor haar geschreven. Zij hoorde en dacht niet na, wist niet hoe zij het had.

0: Ja, de tijd zit er weer op, hè? Dus daarom even afgekapt, maar maakt niet uit. We zullen even de kantjes even afkondigen, hè? We hebben nog een paar minuutjes. Het is hier live, hè, in de studio's. Dus dat is onverbiddelijk, hè? Een uur is dan ook gewoon een uur. Oké, we begonnen eventjes met wat instrumentaal, zet ik overheen te kletsen. Het was even Quantic, formatie Quantic met kantje Dumbia. Dat was even Duo Morning Light, gospel duo Morning Light vanuit Nieuw-Weerdingen. Met een Xie en Kruis daar opgericht. En het was een soort van even, een soort passie, even achter elkaar. Want dan was het even Kom Terug, was even Mr. Nightlife die dat even zong. En dan was het even Enjoy, die was ook Kom Terug. En dan sloten we even af dat die passie van Vierkantjes met Hey, wil jij met mij vanavond gaan dansen van de Evening Stars? Dan was het even Kees alleen. Kantje heette Meisje in een spijkerbroek. In je spijkerbroek, sorry. En dan was het even Martin Dams met Als je eenzaam bent. Kantje heette zo als het nou. Dan was het even Ik ben het zat van de Willio's. Dan was het even Good Old Huub Prins locatie. Vroeger even, nou, iets onder Dokkum. Ben even kwijt wat het ook mee was. Ten Naad of zo. En toen Oetstad en zo. En het kantje heette Lawaai. Nieuw kantje van Huub Prins. Mooi kantje eigenlijk al. En dan was het even Bonnie en José. Kantje heette Cassandra. Dan was het even Silvana en het orkest Conforza met Als jij het wil. Wat even de sneeuwbaltrio, het Wilde Westen. Even afgekapt, want ik wilde eigenlijk draaien. De Brothers met het Wilde Westen. Was het even Gert Subum uit Bornebroekie met Neem je gitaar. Kantje heette zo. En dan was het even de Drie Flowers uit Weidenest. Locatie Weidenest met Onrustig. Dan was het even Sound of Glory met In de Gelederen. Maar niemand minder dan Wietse van de Heide, amateur. Met Ik zie de sterren aan de hemel staan. Locatie Frieseveen. Was het even de zingende buschauffeur. Met de beste mensen. En we luisteren nu nog even naar Albert Hendricks en Patrick Dijkstra met de Polka Mix. En het is onder andere, luisteren we nu nog even naar de Muziekfabriek Polka. De Kantjes en eigenlijk zijn Opus Magnus. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoop even dat de kantjes naar genoegen waren. En vast prima is, nog steeds. En we sluiten af. Fiets het debat nog even af. Misschien komt er nog een rapportje. Prima allemaal, geeft allemaal niks. Volgende week misschien retour. Ik weet niet helemaal zeker eigenlijk. Maar misschien ook wel, hè? Oké, joh. Dag. Dag. Oh.
1: Hallo, dit is Dr. Klangendoem op de concertzender. Het is jouw favoriete programma over geluidskunst, radiokunst en al wat meer. Samenstelling Henk Bakker.

0: muzikantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

terug luisteraars. De PG-show. Vierde vormen. Hebben we een mooi 5 uur regio-content? Hoop ik. Ja, vast wel even. Aangeboden door de commerciële partner BG Surf. De commerciële partner die een en ander mede mogelijk maakt. Aan deze kant. Ik hoop even dat de ontvangst prima is daar aan die kant. En de kantjes nagenoeg zijn aan de deur. Hier vanuit de jachthaven staat even, hè? 5314. Opgenomen showtje vanuit het bedrijf Samengebouw Grutsmurf in de moderne ingerichte studio. Verder van alle gemakken machine. Dat is een moeilijk.

0: fijne tijd en afgestemd bent. Ben ben ben dit is dan aflevering 202. 202.
1: Het registreerde aflevering van de Peggy Show.

0: kijkertjes gaan even te rollen
1: voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonden.
0: Het is even non-stop, hè? Non-stop, eigen volk. Hey!

music when you forget it. Adio, nu is alles voorbij. En je spel, dat kun je nu spelen. Wat ik zeg nu, voor altijd.

0: Tourleiterlehrer.
1: Het is weer zo'n beetje afgelopen met deze show. Voor deze week. Dus de BG-show heeft het helemaal amateur. Op de Wormamateur. De Radio Wormamateur. Even een duo, Waar neemt de muziekbos uit locatie, omgeving, Veendam, Rotterdam, Dacht ik wel. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer.

Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Woensdagavond 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Met tot 10 uur 6 de nummers van door mij geselecteerde platen en cd's uit mijn platen, cd-kast. Het is inderdaad de 6e uitzending dit jaar, dus dat betekent inderdaad dat we toegekomen zijn aan 6e nummers. Ik begin met een stukje jazz van de Amerikaanse jazz saxofonist en fluitist Sahib Shihab. Van zijn cd Jazz Point 2 Companionship hoor je het nummer Doe Daar.

Hij speelde lang in de Quincy Jones Big Band. Deze Sahib Shihab. Van hem hoorde je Dier Daar. Nouri. Of Nouri misschien. En is Dorpa Band. Komen uit Oost-Soedan. Uit een plaatsje vlak langs de kust van de Rode Zee. Zij brachten een plaat uit Bea Power, Electric Soul and Brass van Sudan's West Sea Coast. Dat is een hele lekkere plaat met hele bijzondere muziek. Zoals wel vaker uit Sudan. Van die plaat het zesde nummer, Daleb.

Daleb, Nori en his Dopa Band uit Sudan. En we nemen een hele lange vlucht naar Thailand, naar de verzamelcd Thai Beat Agogo. Van die plaat, de Viking Band met I Really Do Love You.

De Viking Band uit Thailand met I Really Do Love You, maar dan in het Thais. En dat beheers ik niet echt goed. We gaan nog een stukje verder terug de tijd in met de cd Prayers from Hell. En die heeft als ondertitel White Gospel and Sinners Blues 1927-1940. We gaan luisteren naar Bill Carlisle met The Heavenly Train.

0: Hij stierf in 2003 op 94-jarige leeftijd. Bill Carlyle, The Heavenly Train. En we zwerven ook in dit programma weer over de hele wereld. En ik kom nu terecht in Rusland met zanger Bulat Okudjava. Hij is een Sovjet-dichter, schrijver en singer-songwriter. En wat zeg maar in Rusland geldt als de Altus Song, heeft hij eigenlijk min of meer uitgevonden. Origineel was hij van Armeens en Georgische komaf. En hij heeft in totaal zo'n 800 liedjes geschreven. Hij maakte zeg maar, zijn liedjes in een chansonstijl. En die deed heel erg denken aan de chansons van de Franse chansonnier Georges Brassens. Hoewel zijn liedjes niet openlijk politiek werden, werd hij in de Sovjet-Unie toch min of meer gedoogd. We gaan van een liedje draaien van deze Russische bard, Bulat Okudjava.
1: Zij

Afkomstig van de LP Le Soldat en Papier, uitgebracht op het Franse Le Chant du Monde label. En ook de titels staan aangegeven in het Frans, en dat is misschien wel net zo handig. Dus de titel in het Frans luidde Le Musicien de Passage. Je hoorde de Russische singer-songwriter Bula Akudjova. En van Rusland is het volgende tussenstation Jamaica. En wel Ja Lion. Van zijn door Lee Perry geproduceerde Colombia Collie Fat Man.

Je hebt geluisterd naar de track Projection van het album Marking a Boundary with the Turning Point van Artbit en Radboud Mens. Eveneens uit 2025 is het album Electroacoustic Works for Haldorophone van Martina Bertoni. Het instrument behoeft enige toelichting. Stel je een cello voor, met pick-ups, zoals bij een elektrische gitaar. In het instrument zijn luidsprekers verwerkt die het geluid van de snaren versterken en feedback loops tot stand brengen. De feedback is het eigenlijke doel van het instrument. Electroacoustic Works for Haldorophone is Martina Bertoni's meest radicale album tot nu toe. De basis voor de elektroacoustische stukken werd gelegd tijdens een residentie in de legendarische Electron Music Studion, EMS, in Stockholm, die de in Berlijn gevestigde cellisten en componisten gebruikten om het merkwaardige instrument, oorspronkelijk ontworpen door Haldor Ulfarsson, te verkennen. Je luistert naar de track Number 1, Omen in G.

0: Je hebt geluisterd naar de track Number 1 Omen in G van het album Electroacoustic Works for Haldorophone van Martina Bertoni.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Het volgende stuk is een beetje een zoekplaatje en een rare find. Het stuk heet Teilemenge 35B en is van Asmus Teachens. Ik trof het aan op een Mind the Gap compilatie CD uit 2004. Het is waarschijnlijk verwant aan het stuk Teilemenge 35A of Teilemenge 35C, die beiden ook in 2004 uitkwamen, maar dan op verschillende labels.

Je hebt geluisterd naar de track Teilmenge 35 B van Asmus Teachens, uitgebracht op Mind the Gap nummer 52. Ook afkomstig uit een compilatie is de track 2030-942 van Disquiet Army. Het is een van de tracks die oorspronkelijk alleen op een compilatie verscheen. In dit geval als digital release bij Gizeh Records. Maar nu dus gebundeld door Disquiet Army zelf. Compendium 2005-2020. Een compilatie van compilaties dus. We luisteren naar 2030-942.

Je hebt geluisterd naar de track 2030-942 van het album Compendium 2005-2020 van Disquiet Army. Al met al valt er toch best veel te vertellen over stukken die zelf geen woorden nodig hebben. We zijn aanbeland bij Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit, waarin hij afreist naar de diepten van geluidsvelden, waar natuurlijke landschappen en menselijke aanwezigheid met elkaar verweven zijn. Deze keer heeft hij zich ondergenompeld in ruimtes in Bohemen, rijk aan geschiedenis en sfeer. Het vastleggen van de omringende resonantie van een burcht, de echo's in een kathedraal of een orgel, waar de titel van dit stuk, Verhani, naar verwijst. Gelaagde veldopnames die een verhaal over plaats, herinnering en ervaring vertellen. Terug in zijn studio mixte hij deze veldopnames met muzikale elementen en drones, afgeleid van een korte orgelopname waar het organische en het gecomponeerde met elkaar vermengd werden tot een soundscape.

Je hebt geluisterd naar de track Verhani van het album Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit. Already forgiven, never redeemed. In het Noors, alle reden tiljit, aldri forjust. Voor zover ik dit kan uitspreken. Het is de titel van deze track die Francisco Zedde, een Italiaanse multi-instrumentalist, in 2020 opnam aan het begin van de coronapandemie. De opnames vonden plaats in Bologna tijdens het begin van de lockdown, in een sessie van een week in een kamer van 10 vierkante meter waar hij woonde en sliep. Het resulteerde in het album Dwell, in 2024 verschenen bij Midira Records. Je luistert naar Alle reden tiljit, aldri forjust.